0: 9602 Heavy, 5300 inbound, Max.
1: 9602 Heavy, moet dat van een goede dag, meneer.
0: Goeiedag.

0: ja kierem 3-4-2-6-4-4-4, uje plaatje model strop.
1: KLM 603, climb level 380.
0: Ik geef KLM 6-4-2-6-4-4-4, climb level 380.